nummer heet Nat en Stinkend Stro. John Arendt. 5 jaar geleden had ze een avond gekomen. Ja, dan moet je even luisteren naar die tekst voor de zekerheid.